het anders gedaan. Maar we moeten zo nodig. We hebben geen tijd, geen tijd voor elkaar of voor waakzaamheid. Zolang het nog goed lijkt te gaan. Dus laten we tijdig voorzichtig zijn. Voor het uur van de waarheid begint. Voorzichtiger zijn.

0: voorzichtiger zijn met geloof en vertrouwen. Voorzichtig als we nog van elkaar houden. Laten we tijdig voorzichtig zijn met die vrouw, met die man, met dat kind.
1: Dank u wel.